Wat haft je ändat in din leven? Er har blivit din leven gans över en nöst ändat alles hier emma färvaj, alles blev kraexister emma via. Welkom til de Evangelische Botschaft radioprogram. Min nomen is Wes Heppner en vandel ändernes in ons leven. Ik glaub wie bekend dat alle ons leven ändert. Wo ons vijf jaar terug laat, is niet wo ons vandel laat, wo ons leven vijf jaar terug wie is niet voor het vandel wie. Dingen anderen. Maar wo handel wie met ändernes, wo zij wie God, hij ändert niet, en wo wil God ons leven veranderen. Dat is ons thema voor vandaag en nächste week. So voor Emma die Harkendes, Bolivia, Belize, Argentina, Paraguay, Colombia, Mexico, Hienestetser, Canada, Deutschland, dankschön voor Harken. Ik geloof deze boodschap kan praktisch zijn voor die en die leven, wo die kost met andernis schaffen en wo die kost kicken, wo God die leven wel veranderen.

Tiet. Dat meint, eine Tiet is zo, de andere Tiet is zo. En wie weet dat in ons leven, ik vroeg je op het afhang van het programma, hoe we die beeld aan je lood van die körper, van 5 jaar trägen, 10 jaar trägen, 20 jaar, 30 jaar trägen, van deze oud past, dat is niets als dat van jou is. Dingen anderen. Meeste mensen zijn zestiert. Eind van twee weer. Die willen niets anderen, alles zo zo blijven als ze dat is. En wie weet dat is niet zo staat. Oder alles zal anderen en die leren immer voor de nächste stop. Laat me dit erklären. Er zijn einzige mensen die gelijken niet dat iemand wat anderen deed. Die willen krijg dat zelfs je wij slopen, er koffer zal dat zelfs je wij zijn. Ere familie zal zo blijven, ere kinder zullen krijg zo zijn, dat die eenmaal weer. De kwek, die zal niet anderen. Iemand voor een kwek, dat zal krijg zo blijven, als hij dat immer aan je had. En die vrouwen eens, maar waarom moet wie dit anderen, wanneer het al zo goed is, wanneer het niet tweeën breken is, waar we dat bloos houden, als dat is. Wanneer het niet twee is, dan waarom willen we dat fixen? En zo zijn er gedanken. Die willen houden dingen, die weg wat die zijn. Veel van onze mannen niet in zijn dit. Die willen alles houden. En eensmaal denken we ook dat heilig, of goed, of jeslijk, dat we alles houden, als dat is. Nu we hebben verstaan de Bijbel, zal zo je houden als de is. God blijft. Over ons leven en dat met tijd. En deze mensen hebben een probleem. Wanneer de kinderen wassen op en die bevrijden zich en dingen anderen. En dat is schwer verend. Wanneer die willen dat niets zal anderen. Wanneer die zo'n persoon best, ik wil die moed geven, dingen anderen. En wanneer die immer schwer merkst über jeder Andernis, du wirst bloß ein schweres Leben haben. So wird es sein. Einzige Menschen wollen nicht haben, dass irgendwas soll ändern in ihr Leben. Aber das ist auch die andere Seite. Die Menschen wollen immer wünschen für das Nächste. Die wünschen immer, dass ihr Leben anders wird. Das kleine Kind, das will haben, die soll in die Schule kennengehen. En wanneer hij eenmaal in de school is, dan wil hij gaan, hij zal Ella zijn, dat hij kon dus de geratere kinder zijn. En wanneer hij gerater is, dan wenscht hij weer buiten de school, een arme school in Olland. En wanneer hij uit de school is, dan wenscht hij conform, in het fortig gaan. En wanneer hij dort haft, dan vielleicht wenscht hij weer bevriet. En wanneer hij bevriet is, dan wenscht hij zich een huis, vielleicht een kinder. En wanneer een huis haft en kinder haft, dan wenscht hij zich vielleicht dat de kinder gerater zijn, worden abwassen, niet zoveel arbeid zijn, de kirche nacht kunnen slopen, vielleicht een betere huis, een betere arbeid, dat hij zelfs kan voor zichzelf schaffen en geschafft gaan. En wanneer hij dort haft, dan wenscht hij de broek niet zozeer schaffen en dat hij bald bij weer dat hij niet broek schaffen en dat de kinder grootkinder worden haan, of vielleicht dat de grootkinder Ella worden zijn. En dan op eenmaal kampt deze persoon bij een eng van zijn leven en denkt hij terug aan de schöne tijden wat hij had en wat hij zich immer had gewenscht aan het nächste. Vielleicht bist u in deze tweede groep. Die wenscht die immer voor het nächste. Ik wil die moed geven, wanneer u in deze tweede groep bist, die wenscht die immer voor het nächste. Zie je geduldig. Zie tevreden. Zie dankbaar voor de tijd wat God die en heeft gedaan. Wanneer je in jugend bent, zie dankbaar voor de jugendtijd. Dat is een schöne tijd. Die hast weinig opgehoven in leven. Die hast weinig zorgen in leven. Die brugst nog niet bills betalen. Dat is een schöne tijd. Wanneer je groots bevriet bent, zie dankbaar voor deze tijd. Wanneer je jonge kinder hast, zie dankbaar en tevreden. Vrede met deze jonge kinder. Ik kon die zijn als een voorraad wat al oudere kinder heeft. Ik wens me eens maar terug naar de tijd van ik jongere kinder had. Maar die tijd kan ik niet in kleine weg terugkijpen. Dat is voorbij. Maar nu kan ik dankbaar zijn onze kinder zijn alle dat is ook een goede tijd. Nu hebben we jonge bevriede lied. Dat is ook een schöne tijd. Kost je dankbaar zijn voor de tijd wat je hebt. Meeste van ons zijn in een van deze twee groepen. Die willen niet gaan dat niets zal ändern. Dat zal immer hetzelfde blijven. Oder wir wollen haben, dass alles soll immer ändern, wir wünschen uns für das Nächste. Ich will die Mut geben, du kannst dankbar sein für wo Dinge sind und auch denken, wo fehlt es, dass Dinge